Name is a holiday drum. Holiday, holiday, holiday. Draai samba, vol die moeite bij de trein. Rond bij de nacht, die slow van toch. Lekker, het is vriend.